0: Nou is dat.
1: Tje, dat met Carl, dat komt er nu alle dag maar voor. Dat wie ook nog gar niet maar zo'n malheur. Aber dit hier...